Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Pieter Zijn. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis.

in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden...

40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

jeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor

0: komt zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euromillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.

0: 2, weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer: op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
2: Welkom bij het gezelligste station vandaag.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
8: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat de aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de Gasunie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De Gasunie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland, non-stop.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% geplaatst.

0: gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de gasunie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De gasunie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn.

De Gasunie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven...

0: aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol.

Bol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bierenuur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam.

Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakt het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame 1.

Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie. Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentus. Automeerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.

verano.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

0: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en

0: Gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. En die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren. Liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhoud renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warbakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars en welkom bij de Recht voor zijn Raap Radio Show. En we zijn er weer, jongens. En dit keer, de eerste keer sinds dit jaar, starten we om 7 uur. Dus ben je aan het luisteren en denk je van, hé, er staat toch altijd non-stop nu en pas om 8 uur de Recht voor zijn Raap Show? Nee, dat is vanaf deze week. Is dat dus anders? Vanaf deze week gaan we dus elke week op woensdagavond om 7 uur beginnen en we gaan door tot 10 uur. We gaan alleen maar hits draaien uit de jaren 70, 80 en 90 en... Omdat ik dus nu een uur eerder start, ga ik daar de jaren 60 aan toevoegen. Dus we gaan muziek luisteren uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En als je nu luistert en je denkt van, wow, dat is vet. Ik heb een verzoekje. Ik wil een nummer aanvragen. Ja, dan kan dat. Hè. Dan kan je bellen naar de studio 0543-53-1110. Dan gaat de studio telefoon aan. En dan neem ik op en dan heb ik je aan de lijn. Leuk. Kan ik je even ontmoeten. Altijd leuk om ook de luisteraar te ontmoeten. En dan kan je dus je plaatje aanvragen. En dan ga ik even kijken in het archief of die hier aanwezig is. En dan uiteraard ga ik hem voor je draaien. Nou, er komt allemaal leuke muziek aan. Michael Jackson komt er natuurlijk aan. Prince en The Revolution. En ook Charlie Lonos en Mental Tio zijn aanwezig hier in de studio. En natuurlijk de mannen van Golden Earring. En de mannen van Right Said Fred komen aan bod. Hey, en ik zit niet alleen hier in de studio. Ik zit hier ook met Jurre van Ooyen. Jurre van Ooyen is hier al vaker geweest. Dit is de tweede keer dat hij er is. Dus we gaan met z'n tweeën, hè, Jurre, een leuke show van maken. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, tuurlijk. Mooi het is de tweede keer en ik vond de vorige keer ook leuk. Dus ik denk dat het wel goed moet komen.
0: Dat denk ik ook, zeker weten. We gaan er een leuke show van maken. En volgens mij heb jij wat te vertellen over de volgende plaat.
1: Ja, we gaan natuurlijk Just the Two of Us. Dat is, staat bekend om de gouden combinatie van de fluweelzachte zang en kenmerkende warme saxofoonklanken.
0: Ja, hier komt hij, hè?
1: Kijk.
0: Ga maar lekker luisteren. Just the Two of Us.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Ja, just the two of us, hè, Jurre. En dat gaat over ons, want we zitten hier in de studio met z'n tweetjes.
1: Ja, natuurlijk. Lekker met z'n tweeën.
0: Ja, just the two of us, jongen. Gezellig, man. Hé, hey, er komen allemaal verzoekjes binnen, hè. Michael Jackson wordt veel aangevraagd. Superleuk. Ik ben maandag nog naar de film geweest, hier in Winterswijk, in de bioscoop Scopijn. Een fijne bioscoop, goede zaal, goede muziek, goed geluid, goed beeld. Echt een topfilm, Michael. Ja? Misschien wel wat voor jou.
1: Ja, ik ben zelf ook een hele grote Michael Jackson film. Maar ik vind het zelf ook leuk. Ik zou er zelf graag ook heen willen.
0: Ja.
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Nou, dat kan in Winterswijk, in de bioscoop. Dus als je wil, dan moet je een kaartje kopen. Dan kan je heen. Hé, we gaan door met de volgende plaat. Ja, dat is echt een fantastische plaat van Donna Summer. I Feel Love. Misschien ken je hem nog niet, Jurre. En dat snap ik helemaal. Maar dit is wel een iconisch nummer. Dit is een beetje de start van een bepaald muziekgenre. En dat muziekgenre, dat is een beetje techno eigenlijk. En er zit een beetje een bepaalde beat in. Hoor je hem?
1: Ja.
0: Tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken. Ja, geweldig.
1: Ik hoor hem.
0: We gaan lekker luisteren naar Donna Summer.

0: hard hier, zeg, in Winterswijk. Het regende bijna de studio in zo hard.
1: Ja, nou, het was niet normaal. Onderweg hier reden ook al.
0: Klopt, ja. Dus ik hoop dat iedereen lekker veilig, warm, thuis, droog zit. En ja, we gaan door met een lekker plaatje van Bruce Springsteen. En Bruce Springsteen, ja, die... Ja, dit is een vriend van de show. Die maakte vroeger fantastische muziek. En nog steeds maakt hij fantastische muziek. En ja, dit nummer hoor je niet zo vaak op de radio. Maar ja, wel hier op Slingeland FM. In de recht van zijn rap radio show. Tougher than the rest.

0: Zo, dat was me toch even een lekker plaatje, jongens. I Feel Love van Donna Summer. Ja, heerlijk. Wat vond jij ervan, Jure?
1: Ja, mooi nummer. Goeie beat. Ja.
0: Goeie beat, hè?
1: Mag je niet over klagen.
0: Nee, 8 minuten lang. Echt fantastische track. Heerlijk. 12-inch versie. Dat gaf ons even tijd om door die buien heen te komen. Want jeetje, Mina, wat regende het.

0: Ja, Bruce Springsteen. De boss wordt hij wel genoemd, Jurre.
1: Ja,
0: de boss.
1: Zo ziet hij er ook uit.
0: Ja. Ja, ja, ja, lieve luisteraars, wij zien vaak een plaatje van de zanger of de band waar we naar luisteren. En ja, we zagen een plaatje van Bruce Springsteen. Hè? Ja,

0: Zat een beetje met zijn handen over elkaar. En, zag wel uit als een bos. Ja, maar hij is ook wel echt een baas. En ja, dat komt omdat hij heel veel energie heeft. En altijd zijn optredens zijn fenomenaal. De live optredens zijn echt fantastisch. Echt een hele energieke show. En ja, hij betrekt het publiek er altijd helemaal bij. Dus dat is altijd echt heel gaaf.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, wie ook goede shows kon geven, dat was deze meneer.
1: Michael Jackson.
0: Ja, Michael Jackson. Ja, ik vind het nog altijd spijtig dat ik nooit een optreden van hem live heb gezien. Had namelijk wel gekund. Ik kom uit 1983. Dus ik had nog gekund. Maar helaas is er niet van gekomen, want hij is helaas overleden.
1: Ja,
0: maar we gaan nu even luisteren naar Black and White.

0: Ja, wat kon hij zingen. En vooral dansen ook. Fenomenaal artiest. De King of Pop, Michael Jackson. Je hoort hem hier op Slingeland FM. En ik zit hier nog steeds met Jurre van Ooyen in de studio. Het zonnetje begint bijna te schijnen. Zo lijkt het wel. Hè? Na regen komt natuurlijk zonneschijn. Dus we wachten gewoon hier op die zon. Vind je dat goed?
1: Ja, ik vind het helemaal goed.
0: Ik blijf hier gewoon zitten.
1: Ja.
0: Ik wacht gewoon tot de zon doorprikt.
1: We wachten wel af.
0: Eerder kom ik de studio niet uit.
1: Ah, hey, maar, nog tot 10 uur.
0: Waar gaan we naar luisteren? Wat is het volgende plaatje?
1: Het volgende nummer is Fortunate Son.
0: Ja.
1: Die kwam er moeilijk uit.
0: Ja, Fortunate Son, hè? Fortunate.
1: Ja, die kwam er moeilijk uit.
0: Ja, die kwam er moeilijk uit. Van Creedence Clearwater Revival. Nou, gaan we lekker naar luisteren. Komt-ie.

0: Ja, CCR met Fortunate Son hier op Stingeland FM. En ja, we gaan lekker. We zijn, hoe lang zijn we onderweg, joh? Al een half uur. En we hebben nog 2,5 uur te gaan. Heerlijk, zeg. Er komen nog zoveel lekkere plaatjes aan. En we hebben net wat regen gehad natuurlijk hier in Winterswijk. En vandaar dat ik dacht, ik gooi de volgende plaat er even in. Want ja, dit gaat over paarse regen, hè?
1: Purple Rain.
0: Purple Rain.
1: Van ja. Prince and the Revolution.
0: Ja, fantastisch.
1: Mooi nummer.
0: Fantastisch. Ja, fantastisch nummer. Fantastisch nummer. Hij duurt wel, wel 8 minuten, dus ga er lekker van genieten. Dus even achteruit zitten. Komt-ie. I never meant to call you.

0: Ja, we hoorden Purple Rain van Prince and the Revolution. En ja, we proberen een beller in de studio te krijgen, maar het lukt niet helemaal. Klopt toch, Jure?
1: Ja, ik probeer een vriend van mij, Theo, te bellen, maar het lukt nog niet helemaal.
0: Nee, dat is jammer. Dan gaan we gewoon even dat onderzoeken. En dan luisteren we even door. Gaan we door met de volgende plaat. En ja, dat is een nummer van... ja, wat zullen we draaien? Deze, hè? Doen we die wel?
1: Ja, kijk.
0: Lekker plaatje van Charlie Lono's en Mental Tio.

0: Ja, dan is ook deze plaat weer ten einde. En ja, Wonderful Days. Van Charlie Lonus en Mental Tio natuurlijk. En ja, de volgende track. Waar denk jij dat die track over gaat?
1: Ja.
0: I Want You To Want Me. Waar zou het over gaan?
1: Nou, denk over de liefde.
0: Heel goed, heel goed. Het gaat natuurlijk over de liefde.
1: Kijk.
0: Dat klopt helemaal. Cheap Trick, komt-ie.

0: Ja, die live nummers die zijn soms ook echt gewoon steengoed. En we blijven een beetje in het live segment. Want de volgende plaat die we gaan draaien is ook een live nummer. En ja, over een tijdje, nou, iets meer dan een tijdje, september volgens mij, staat een coverband van deze band hier in Winterswijk op te treden. In het openlucht theater. En daar ga ik heen. Ik heb er heel veel zin in. Ken jij deze band?
1: Ja, Gon Earring ken ik wel. Maar de muziek, daar moet ik even wat langer voor nadenken.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat snap ik. Je bent natuurlijk jeugdig. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je deze muziek niet goed op het hoornvlies hebt liggen. Maar we gaan er naar luisteren, want Golden Earring hier met de live versie van Radar Love. Zet hem maar even harder, want dit is echt weer een te gek nummer. We've got a thing.

0: Ja, Golden Earring met Radar Love. Natuurlijk gaan ze die ook spelen. Die coverband natuurlijk, die hier in september gaat optreden. Ik kijk er nu al naar uit. Jongens, jongens, wat heb ik daar zin in. En ja, de volgende plaat, ja, die begint zo lekker. Vind je ook niet, Jurre?
1: Ja, tuurlijk.
0: Lekker vrolijk plaatje.
1: Open Your Heart van, ja, van? Madonna.
0: Van heel goed, van Madonna, ja. Oh, wat een heerlijke plaat, jongens. Madonna, Madonna, Madonna. Wat ben je welkom in deze show. Open Your Heart.

0: En we zijn ons helemaal vergeten dat het nieuws eraan komt. Het nieuws, het nieuws.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van

0: illegale spullen via Snapchat, had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, wat dan?
2: Kom uit Rotterdam, ja.
3: Alles leeg.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu recht voor zijn raam.

0: Jeetje Mina, wat een fantastische plaat is dit. En wat heerlijk om op deze manier het uur te openen. Het is 6 over 8. We zijn begonnen met het tweede uur van de Rechters en Raap radioshow. En dit was Robin S. met Love for Love. Echt een klassieker natuurlijk. Zo'n heerlijke beat. Jongens, ik kan uren luisteren naar dit nummer. Gaan we niet doen, want er komen nog veel meer andere hits aan. Waaronder deze van Fleetwood Mac. Die is aangevraagd door Carla, toch?
1: Ja, Carla.

0: Ja, we waren zo lekker aan het genieten van deze plaat, Fleetwood Mac, dat we bijna vergaten dat de tijd om was van dit plaat. Want ja, ook dit is weer een hit. Fleetwood Mac, zulke lekker nummers gemaakt. Vooral het album Rumours is natuurlijk ja, fantastisch. Daar staan natuurlijk zoveel lekkere nummers op. Deze staat er volgens mij ook op. Hey, we gaan even door met een hele oude band. Daar heb je vast ook al van gehoord, de Beatles.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Hoe ken je...

0: jij de Beatles?
1: Ja, gewoon. Soms hoor je wel een nummer voorbij komen. Ik ken ze niet bij naam, maar kan ze soms wel af en toe eentje een stukje meezingen.
0: Ja? En weet je ook welke beroemde bandleden van de Beatles, hoe ze heten?
1: Goed, dan zeg je me wat. Nee, ja, daar kan ik niet zo 1, 2, 3 opnoemen.
0: Dat is ook helemaal niet erg. Maar ja, er was natuurlijk één iemand, dat was John Lennon.
1: Maar het zegt me wel iets, maar niet dat ik nu denk van dat is hem, dat is zo.
0: Ja.
1: Kan er geen plaatje bij zeggen.
0: Ja, hij heeft een nummer geschreven, Let It Be. Dat is wel een heel bekend nummer, hoor.
1: Ja, dat nummer ken ik wel.
0: Ja, hè, precies. Ja, nou, wat goed dat jij dat kent, zeg. Ja, leuk. En Paul McCartney zat er natuurlijk ook in. En ja, de overige bandleden weet ik ook even niet zo. 1, 2, 3. Maar, want deze band is ook al heel oud. Maar we gaan luisteren naar een nummer van de Beatles, inderdaad. En dit is The Magic Mystery Tour. Heerlijk. Lekker. Ga luisteren. The Magical Mystery Tour. Ja, dat zeg ik dus.

0: Ja, we hebben even opgezocht, hè. George Harrison en Ringo Starr, dat waren de overige bandleden. Ringo Starr was de drummer en George Harrison speelde de gitaar. En Paul McCartney was de drummer en ook John Lennon speelde gitaar. Paul McCartney leeft nog. Van de overige bandleden weet ik het even niet, joh. Kijk eens.
1: Ja, volgens mij waren het McCartney en Starr die nu nog leven.
0: Ja, inderdaad, ja. We zoeken het even hierop, hè, op internet.
1: Ja, ja, makkelijk.
0: McCartney en Starr zijn nog in leven. De anderen zijn helaas overleden. Ja, zo gaat dat met die oude sterren. Die hebben niet het eeuwige leven, helaas. Ja, jammer.
1: Ja,
0: jammer.
1: Ja, Paul McCartney, dat is nou de oudste. Hij is nooit echt met pensioen gegaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, dat klopt. Ja. Die blijft maar muziek maken. Die gaat maar door. Die heeft volgens mij laatst ook een nieuw album uitgebracht. Ja, sommige artiesten die sterven in het harnas.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, weet je of... ken je Bob Dylan eigenlijk?
1: Nee.
0: Bob Dylan, dat is echt gewoon de poëet van de United States of America. Die heeft ook heel veel nummers gemaakt. En die een grote invloed geweest voor de hedendaagse muziek eigenlijk. Heel veel mooie nummers gemaakt. Waaronder Hurricane. En daar gaan we nu even naar luisteren. MUZIEK

0: Ja, Hurricane van Bob Dylan, Jurre. Het gaat over... dit is een protestnummer. Dus, het gaat over...
1: Oh ja.
0: Ja, over Hurricane Carter. En dat is een bokser in de Verenigde Staten. En die... ja, die werd toch een beetje op twijfelachtige wijze veroordeeld. Daar gaat dit nummer over. Interessant, hè?
1: Ja.
0: Zo leer je weer hier eens wat. We gaan het volgende nummer draaien. En dat is... zeg jij het maar, Jeroen.
1: Ja, natuurlijk. Het is volgens mij Fly Away van...
0: We gaan die andere doen.
1: Oh, die andere?
0: Ja.
1: Ik zal het een verrassing
0: niet weten, maar ja.
1: Zoo Station van U2.
0: Heel goed.
1: Het is altijd een verrassing hier wat er nou gaat gebeuren.
0: Ja, hè? Precies. Ja.
1: Zelfs voor degene die achter het paneel zit.
0: Nee, voor mij is het wel duidelijk. Je ziet het, alle nummers staan daaronder, hè? Op volgorde.
1: Oh, zo. Oh, ja. Nou, daar had ik ook op kunnen kijken.
0: Ja. Hey, we gaan de microfoons dichtgooien. Dan gaan de mensen lekker luisteren. U2, Zoo Station.

0: Ja, mooi nummer. Was een heel mooi nummer van... nu komen we bij Fly Away van Lenny Kravitz.
1: Ja, Lenny Kravitz. Ja, klopt, ja. Heel goed. Ja, Fly Away. Ja, dit is een fantastisch nummer, jongens. En ja, ik ben in de luxe positie dat ik kan zeggen dat ik Lenny Kravitz een keer live heb gezien. In, wat was het ook alweer? In de Ziggo Dome. Ja, dat was echt een fantastisch concert. Echt geweldig. En dit nummer deed hij ook. En vele andere nummers natuurlijk. Fly Away komt hij hier op Slingeland FM.

0: Ja, dat was een heel mooi nummer, Fly Away van Lenny Kravitz. We gaan nu door naar Billie Jean van Michael Jackson. Er zit een mama appelsap in op minuut 2. En dan op 50 seconden zie jij net op het moment dat Michael Jackson zegt... The kid is not my son, zingt hij gewoon... Dat kind stinkt naar Bami, luister maar.
1: Wauw. Hey, dat is een... dat is leuk. Mama appelsap, ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Daar zijn ze volgens mij mee begonnen, hè, op de radio. En we gaan luisteren of de mama appelsap erin zit.

0: Ja, Billie Jean is not my lover. Ja. Hey, ja. Deze plaat is aangevraagd, toch, Jure?
1: Ja, door een vriend van mij, Theo. Ja, je...
0: Goed plaatje, zeg. Die Theo, die weet zijn klassiekers wel
1: ja,
0: uit zijn mouw te
1: schudden. Die heeft zijn smaak, hoor.
0: Ja, die mag wat mij betreft vaker verzoekjes doorsturen. Die heeft een goede muzieksmaak, volgens mij.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Mooi zo, mooi zo. Hey, en de volgende plaat die we gaan draaien, dat is ook een verzoeknummer, hè? Dat klopt, toch?
1: Ja, dat is Unlimited van... met No Limit.
0: Ja. Door wie is die aangevraagd?
1: Die is aangevraagd door Carla.
0: Alweer door Carla?
1: Ja, een goede luisteraar, trouw luisteraar.
0: Je hebt ook een goede muzieksmaak, hoor, die Carla. Two Unlimited hier met No Limit. Yeah!

0: Zo, ja, dat waren Ray en Anita met Too Unlimited. Even een hitje uit de jaren 90. Uit Amsterdam, hè, Ray en Anita. Die zetten in de jaren 90 de hele wereld op zijn kop. Met nummers van, ja, wat is het, hè? Euro Dance House. En ja... Dat, ja, die gingen echt de hele wereld rond, jullie. Die gingen echt, ja, zelfs naar Japan gingen ze.
1: Ja, ik geloof je helemaal.
0: Die zijn er goed, goed rijk van geworden. Maar het is ook niet helemaal goed gegaan. Want Too Unlimited is wel uit elkaar gegaan.
1: Dat had
0: toch weer met liefde te maken. Anita was toch een beetje gek op Ray. Maar Ray was, ja, ook wel gek op andere vrouwen. Dus ja, dat ging niet zo goed. Uiteindelijk liep het stuk.
1: Ja, dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer. Zo gaan die dingen. Dat is het leven, hè?
1: Ja.
0: Hey, ja, we gaan door met een nummertje uit de jaren 60.
1: Ja. Ja,
0: uit 1968 komt het volgende nummer van Blues Dimension en Get Ready. Ja, dus ben jij je lunchpakket aan het smeren nu voor morgen? Ben je broodjes aan het smeren? Ja, leg het even neer, dat mes. En even de voetjes in de lucht. Gaan we even lekker dansen op deze heerlijke muziek. Komt-ie, hier, Slingeland FM.

0: Ja, zit erop. Wat een heerlijk nummer, zeg. En wat een snel nummer ook. Tempo zat er echt goed in. 2 minuten ook duurde die. En 10 seconden. Het volgende nummer duurt wat langer. Want we gaan weer op zoek naar de mama appelsap, Jure. Want net ging niet helemaal goed, hè?
1: Nee, we hoorden hem niet. Maar nu hebben we wel een andere. Kaoma van met Lambada. En je hoort Chorando se foi, iets in die richting. Maar je hoort... Wat is toch dat zebra? Waar is toch dat zebrahondje voor?
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja, en in een ander nummer van Michael Jackson zit wel ook een echte mama appelsap. En dat is Wanna Be Started Something. En daar is echt de naam mama appelsap van gekomen. Want dan hoor je dus ook... hij zingt mama se, mama sa, mama cosa. Hey, en dan denk je... Ja, dan hoor je mama se, mama, mama appelsap.
1: Ja, deze, volgens mij zit deze ergens rond... De, nou, ik betwijfel
0: het. Hij komt meerdere keren voor, het zeehondje.
1: Van volgens mij rond de 1 minuut en 9 seconden.
0: We gaan luisteren. Misschien zetten we de microfoon even open, maar hier komt-ie. Lambada.

0: Ja, waar is toch dat zebrahondje voor? Ik hoorde hem hoor. Jij ook?
1: Ja, ik hoorde hem ook, zeker.
0: Ik hoorde hem wel meerdere keren zelfs.
1: Ja.
0: Ja, dat was leuk. Ja, zeker duidelijk te horen. En we gaan door met het volgende verzoeknummertje. Dit is de volgende namelijk. Ik zet hem alvast in. Ken je dit nummer?
1: Ja, YMCA van Village People.
0: Ja, die hoor je vaak op Gay Pride. Dat is echt zo'n
1: zo'n festivals, nummer. Festivals, overal.
0: Ja, zeker. Ja. En is dit nummer aangevraagd door?
1: Oeh, dat is een goeie. Volgens mij weer door Carla.
0: Nee toch. Die Carla, die heeft er zin in vandaag.
1: Die heeft er zin in. Trouwe luisteraar.
0: Maar zeker weer een lekker nummer hoor, YMCA. Dus kom maar door met die platen.
1: Carla mag natuurlijk ook altijd bellen.

0: Ja, dit was YMCA van Village People. Heel mooi nummer. Wat vond jij ervan dan, Bouke?
1: Nou ja, ik ken het nummer natuurlijk al heel goed. Het is op zich wel een lekker nummertje, ja, zeker.
0: Ja, zeker. Dan gaan we door met Together Again met Janet Jackson. Toch?
1: Nee.
0: Staat hier.
1: Ja, kijk even naar beneden.
0: Oh, kijk. We gaan nog een mama appelsap doen.
1: Juist hem, heel goed. Super
0: kijk,
1: leuk.
0: 7 seconds met Nan Cherry en Yusu en Doer.
1: Ja, dat is een moeilijke naam. Hè?
0: Ja,
1: laten we maar gewoon
0: laten we het maar gewoon daarop houden.
1: Laten we die plaat gewoon gaan draaien.
0: Ja, maar als je van 1 minuut 53 luistert, goed op de achtergrond, hoor je daar heel duidelijk. Kut, Koeman. Koeman gooit alle dingen om. Luister goed en misschien gooi je de microfoon nog even open.

0: ZFM. Recht voor zijn raap. De stem van Winterswijk.
1: Ja, dat was hem weer. Mooi nummer inderdaad van 7 Seconds. Maar ik hoorde hem toch niet, hè?
0: Ja, alleen aan het begin hoorde ik hem.
1: Ja, zei Kurkuma.
0: Ja, ook lekker.
1: Ja, zeker. Hey, we gaan even luisteren naar de volgende plaat. Die is ook lekker. Van Janet Jackson. Together Again.

0: Ja, dat was hem weer.
1: Ja, dat was hem weer. En dat was hem zeker weer. Want het eerste uur hebben we natuurlijk gehad. En het tweede uur zit er ook op. We hebben namelijk nog 15 seconden. En dan gaan we over. Dan worden we overgenomen door het nieuws. En dan krijgen we het nieuws te horen. Mm-hmm. En daarna gaan we het derde uur gaan we openen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb er heel veel zin in. Maar eerst dus het nieuws, Jurre.
0: Ja.
1: Komt-ie.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhoud of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
7: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
6: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven

0: per provincie. Maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
1: Nu recht voor zijn raam.
2: Get ready for the launch.

Ja, dit was hem. Fairy Tales van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik vind het een heel mooi nummer. En ja, we gaan nu door naar het volgende nummer. Ik vind het een heel leuk nummer van DJ Paul Elstak. En de oude hardcore en happy hardcore koning. En die nu gaan we met Life is Like a Dance.

0: Ja, dat was hem weer. GG Paul Elstak met Life is Like a Dance. Ja, ik vond het een heel mooi nummer. En,
1: ja, zeker.
0: Als jij nog een heel mooi nummer vindt, kan je altijd bellen naar 05-43-53-1110. Of naar bouken@rtvslingerland.nl.
1: Ja, precies.
0: Bellen kan altijd en mailen ook.
1: Mailen kan zeker, ja. Ja, wij zaten hier net even als twee gabbers zo met onze hoofd zo heen en weer te schudden op dat nummer van DJ Payal straks.
0: Zeker.
1: Maar wat we op dit nummer moeten gaan doen, ik weet het niet. Maar want ik kom niet uit de Achterhoek, maar jij wel. Dus hoe moeten we hierop dansen?
0: Nou, niet zo dansen, maar gewoon meepraten.
1: Gewoon meepraten?
0: Gewoon plat. Als je plat komt praten, moet je niet laten.
1: Heel goed, heel goed. Zo is het.
0: Normaal met de donderen.

0: Zo, kijk
1: nou,
0: eens.
1: Kijk, deur vloog er bijna uit hier.
0: Nou, inderdaad zeg. Gelukkig
1: ging je bijna uit.
0: Anders zaten we hier wel in de

0: Ja, 1965 komt deze plaat, The Doors. Hello, I love you. En ja, het is mooi dat we nu ook de jaren 60 kunnen meepakken hier in de Recht voor Zijn Raap Radio Show. Nu we dat extra uurtje pakken, hè, van 7 tot 8. En ja, daardoor geeft mij weer de kans om ook hits uit de jaren 60 te draaien. Want jeetje, daar zijn toch ook een hoop hits gemaakt. En dit was er eentje. Hey, we gaan door met een Mama Appelsap. Klopt dat?
1: Ja, weer Mama Appelsap van Bob Marley. Could You Be Loved van Bob Marley, ja, zeg ik. Je moet hem doorspoelen naar 3 minuten 30.
0: Nee, we gaan hem niet doorspoelen naar 3 minuten 30. We gaan gewoon wachten en, tot 3 minuten 30.
1: In plaats van Say Something zingen de achtergrondzangeressen super duidelijk Theezakje.

0: Ja, ik hoorde hem hoor. Theezakje, heel duidelijk dit. Dit was echt een leuke man.
1: Ja, we hebben hem niet dodelijker gehad.
0: Nee, nou ja, nou, met dat zebra ding van het.
1: Ja, die
0: was ook wel duidelijk, hè?
1: Ja. Lijkt op elkaar.
0: Ja, zeker, zeker. Leuk! Nou, dit was even lachen. Hé, hey, we gaan door met een volgend plaatje.
1: Jazeker, met I Got You Babe.
0: Goed.
1: Met UB40 en Chrissy Hydeen.
0: Ja, ja, het liefst zou ik deze elke week draaien. Ik vind het zo'n lekkere plaat. Heerlijk, zwoel en zacht. Kijk maar even dan niet naar buiten, want buiten is het volgens mij niet zwoel en zacht en warm. Maar hier in de radiostudio zeker wel. En,
1: hier is lekker warm.
0: Ga lekker genieten hier op Slingland FM.

0: I Got You Babe. Ik vond een heel mooi nummer en nu gaan we verder met Aretha Franklin en met Respect.
1: Ja, is die nog aangevraagd door iemand?
0: Ja, door Aranka. Ja,
1: die trouwe luisteraar. Die staat zelfs in de studio.
0: Die staat hier zelfs in de studio.
1: Met de telefoon in de hand om ons te filmen. Ja. Wij hier aan het radio maken zijn. Nou, het is
0: ze is journalist.
1: Journalist. Nou, wel een beetje respect voor de journalist.
0: Ja, zeker.
1: Mooi zo.
0: Geniet ervan.
1: Aretha Franklin hier op Slingeland FM. Respect.

0: Ja, respect hoor, voor Aretha Franklin uit 1967. Dat is echt al heel lang geleden. Dat is, even snel rekenen, dat is 33 plus 26, 59 jaar.
1: Ja, iets in die richting.
0: Dat is echt al heel lang geleden, bijna 60 jaar geleden. Hey, jij wilde net een nummer van AC/DC horen, hè? Thunder, iets met Thunder, Thunderstruck.
1: Thunderstruck.
0: Ja, precies, ja, die komt er zo aan. Die komt er zo aan.
1: Ja, was hier nog net geen Thunderstruck?
0: Nee, het was net nog geen Thunderstruck. Wel bijna een Thunderstruck, inderdaad, ja. In de studio hier. Ja. Nou, we gaan eerst even naar deze plaat luisteren van Whitney Houston, vriendin van de show.
1: Ja, I wanna dance with somebody.
0: Ja, wil jij ook met iemand dansen?
1: Nee, doe ik geen uitspraak over.
0: Met mij?
1: Dat wel, altijd.
0: Maar dansen is je een beetje moeilijk gemaakt, hè?
1: Ja, met die microfoons en alles.
0: Nou, meer met die krukken van je.
1: Ook.
0: Toch?
1: Ik heb mijn voet gebroken.
0: Ja, precies. Dus het dansen, dat moet ik dan maar even in mijn eentje doen.
1: Jammer.
0: Ja,
1: I wanna dance with somebody.
0: Ja, hier op Slingeland FM.

0: Ja, daar was hem weer. En we hebben hier nu nog iemand, die komt hier ook binnen. Aranka.
1: Ja, het is hartstikke gezellig hier.
2: Ja. Zeker, hallo.
0: Ja, het is... ze komt hier ook even kijken, ze vindt hij ook heel leuk. En welk liedje ga je aankondigen?
2: Ik mag het liedje aankondigen van ECDC, Thunderstruck.
0: Nou, ja. Kijk, dat wordt een leuk nummer. Geniet ervan. Ben je nu nog steeds je brood aan het smeren? Leg het mes neer en ga even lekker dansen.
1: Ja, pak die luchtgitaar erbij, hè. Want dit is echt zo'n nummer om even lekker met de gitaar te swingen. En dan, ja, als je geen gitaar thuis hebt, dan moet je met een luchtgitaar doen natuurlijk.
0: Ook leuk.
2: Ja. En hij komt uit het mooiste jaar, 1990.
1: 1990?

0: Ja, dat was hem weer. Easy DC met tandenstrak.
1: Precies, ja. Kijk. Er was een behoorlijke tandenstrak hier in de studio.
0: Ja, zeker. Dansen met luchtgitaar.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, en nu gaan we over naar met Beach Boys met Surfing in the USA.
1: Ja, Surfing in the USA. Te gek.
0: Ja, leuk nummer.

0: Ja, dat was hem weer. Surfing USA van ja, Beach Boys.
1: Dus wat anders dan surf in Winters of Neighborhood.
0: Ja, natuurlijk. En dan gaan we nu met van Pink Floyd met Arnold Lane.
1: Ja, Arnold Lane. Ja, die heeft een hele gekke hobby. Luister maar. Hij gaat er vertellen wat die gekke hobby is.

0: dat was hem weer. Pink Floyd met Arnold Lane.
1: Ja, Arnold Lane. Uit 1967 en geschreven door, door de zanger Syd Barrett. Die natuurlijk niet langer bij Pink Floyd heeft gezeten. Over werd genomen door David Gilmour natuurlijk. Maar dat verhaal heb ik al een keer verteld en dat is een lang verhaal. Maar deze plaat gaat over een echt iemand. Net zoals zoveel nummers over echte personen gaat deze ook over een echt persoon. En ja, dit gaat over iemand die was een travestiet. En die ging vaak met vrouwelijke kleren en ondergoed ervandoor. En die stal die dan van de waslijnen. En dat gebeurde dus in de huizen van de moeders van Syd en van Roger. En die moeders hadden namelijk studenten als huurders in hun huis. En omdat er dus een meisjesschool verderop in de straat stond, hingen er dus geregeld BH's en onderbroeken

0: op de waslijnen bij deze moeders. En Arnold, of wie die persoon dan ook echt mocht zijn, die had dus gewoon, ja, die pakte dus af en toe gewoon zo'n BH van die waslijn. Ja, bizar, hè? Ja, dat gebeurde dus allemaal in de roaring 60s. Hey, we hebben een plaatje voor Henk klaarstaan Linda.
1: Linda Rosstand met Blue Bayou.
0: Ah, oh, niet Linda, Roos en Jessica dus.
1: Nee,
0: zeker
1: niet.
0: Dan gaan we die straks draaien in ademnood. Maar eerst nog even deze van Linda Rosstand, Blue Bayou.

0: Ja, speciaal voor Henk, dit nummer van Linda Ronstadt, By You, Blue By You. En Jurre, we gaan door met het volgende nummertje.
1: Ja,
0: Linda, Roos en Jessica? Of niet? Nee, hè? Eerst nog iets anders.
1: Oh ja, eerst nog Foo Fighters met Learn to Fly.
0: Ja. Ik wil zo graag Linda, Roos en Jessica horen, sorry. Ben ik gewoon door je heen aan het kletsen?
1: Jammer dan. De Foo Fighters is een van de meest succesvolle Amerikaanse rockbands. De band werd in 1994 opgericht door Dave Grohl, de voormalig drummer van

Nirvana. Na de dood van Kurt Cobain, ze staan bekend om de energieke stadionrock en grote hits. Geniet ervan, want de laatste 10 minuten zijn ingegaan.

0: Ja, dat is een Foo Fighters met Learn to Fly.
1: Ja, en dit nummertje was ook aangevraagd, hè?
0: Ja.
1: Ik even, maar deze was wel aangevraagd, toch? Door?
0: Dan zeg je me wat.
1: Judith!
0: Oh ja, Judith, dat klopt.
1: Judith uit Winterswijk had hem aangevraagd.
0: Ja.
1: Ja, ja. Lekker plaatje, hoor, Foo Fighters.
0: Maar nu komt er nog een leuk plaatje, jouw plaatje.
1: Ja, eindelijk.
0: Linda Roos en Jessica met Ademnood.
1: Ja, komt-ie.
0: Ik hoop dat er niet met Ademnood komen.
1: Nee, ja, ik hoop het ook niet. Maar ik heb nog wel even de tijd om iedereen even te bedanken voor het luisteren. Het was echt een hele leuke show. En Jurre, jij ook, onwijs bedankt.
0: Ja.
1: En
0: Anna, jij ook bedankt.
1: In de studio, bedankt jullie wel. Het was erg leuk. En volgende week weer 3 uur, Rechtels en Raap Radio Show. We gaan nu even luisteren naar vriendinnen van de show, Linda Roos en Jessica, met hun heerlijke zoele plaat. Ademnood, hier op Slingeland FM.

0: Ja, we blijven toch een heerlijk plaatje, zeg. Dit Linda Roos en Jessica en Adam Noot. En ja, nog 5 seconden, dan gaan we naar het nieuws. Dus allemaal bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie graag volgende week weer bij de Rechters en Raap Radio Show.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
4: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van middernacht.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek.

0: so much.
1: Thank you very much indeed.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.